0: Ja, hallo, dan vraagt hij mij.
1: Ja, Jonot, waar wint dat?
0: Verstoel me, ga je met de oppatering?
1: Ja, die schouw een beetje toe, zwaar en nu je hutte.
0: Ja? Dus wil je soms aan wie stellen?
1: Nee, ik hoor dat praten om dat op het café.
0: Ja, ja. Ja. Ja. Lokaal nut.
1: Ja, dat is lokaal nut.
0: Ja. Ha en god dag, Jan.
1: Jo, i lige måde.
0: Hallo. Hallo. Kom an, heter hotellet brandväsendet rycker ut till denna vecka. Kvar heter hotellet brandväsendet rycker ut till denna vecka. I denna vecka.